0: En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van Scherp. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BR6, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging op de A4. Het rijdt daar wat langzaam van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen is de vertraging 10 minuten. En bij de Zuurhofbrug sta je 10 minuten in de file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 11:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de wegen. Op de A20 naar Gouda staat wel file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En het rijdt her en der langzaam op de A4. Je hebt een paar minuten vertraging in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land komt de spits steeds verder op gang. Het is onder meer druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Gouwen kost het je een kwartier extra en de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 veroorzaakt vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder staan er wat kortere dagelijkse files, onder meer op de A4 en de A20. Op die A20 heb je nu richting Hoek van Holland de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein, dat is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 0648 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging en het drukste moment van de spits is al geweest. Wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Reewijk staat een pechgeval. Vertraging vanaf Zevenhuizen is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het nog langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en knooppunt Gouwen heb je al met al ook zo'n kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken nog een paar minuten vertraging. Maar wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij de meren is een ongeluk gebeurd. Het kost je 20 minuten extra vanaf Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van Kerk.
14: En ik speel op een cello van het
15: Muziekinstrumentenfonds.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
16: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet-and-greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 0648 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bij Woerden nog wel een kleine 10 minuten vast. Op de N11 van Leiden naar Bodegraven heb je voor de aansluiting met de A12 ook nog 10 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file bij Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: agenda. BR6.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De regioagenda.
2: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nu nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Be'er Sheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Giro-agenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulp

0: Verleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen sta je nu meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dames en heren. Mag ik een groot applaus voor de man op de drums, Martijn Bosman.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio, onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er twee rijstroken dicht, vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval. Er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 de andere kant op tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein staat ook vast. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoefvliet een 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten oponthoud. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer Buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij?

0: Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is opvallend druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier extra reistijd. Op de A4 is dat het geval van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Delft zelfs 27 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden is de vertraging 35 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 1/2 uur. Door de drukte op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En de N206 Zoetermeer-Heemstede die is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. 130 kilometer file en de meeste files leveren ook.

0: heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied, is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag, tussen Utrecht en Harmelen, 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder file op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht en daar is de vertraging nu 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn snel korter aan het worden, maar bij elkaar staat er toch nog wel dik 60 kilometer. En op sommige plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en knooppunt Hoefvliet. Daar is het tijdverlies nog een kwartier. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam, de andere kant op dus, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En de N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp door een ongeluk. Vooral richting Zoetermeer sta je daardoor in de file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?

0: vragen waar je niet omheen kunt.
1: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: agenda. BR6.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Roland.
11: Ik ben Remy
12: van Kesten. Ik ben Marcia van Kesten.
13: En ik speel op een cello van het
14: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.
2: Got a little song I wanna sing.
3: Yeah!

0: agenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en een cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël.

0: wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: agenda.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar

0: Geperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van

0: Werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
1: Waar vind ik nieuwe mensen?
0: Vragen over groei.
2: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
0: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.